0: se někdy hledám, najdu se zaručeně někde v cirkuse. Zlatý trubky tón a koní milion, maringotka, šelma, krotká, slon. Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Tisíc žárovek a jedna noc, lvů je málo, komárů je moc.
0: Po sto žárek, hadrek a cárek leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze,